0: Weekendman. Weekendman. Leken er met mama.
1: Nee, maar verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Leken er met mama.
1: Nee, maar andere leken moest als een markt snappen. De ene ze moest hem met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann.